0: bij Aldi een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Mannekes,
2: Pompie,
1: morgen
2: is Gamma open tot 8 uur 's avonds.
1: En het is nog nee tegen BTW.
2: Weten we.
1: Maar niet voor iedereen, hè.
2: Weten we.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
2: Weten we.
1: Waar gaan we dus naartoe morgen?
3: Naar Gamma.
1: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
2: Weten we.
4: Morgen is Gamma open tot 20 uur en van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Wat was dat?
6: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op deleize.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
5: Flashy.
6: Voorwaarden op deleize.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
7: Zolde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
8: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
9: Volkswagen. With Durex Intensity, you can feel it building. The heat, the anticipation. Then suddenly, everything clicks. That moment when you're completely in sync. That's intense connection. This tomorrow.

0: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
1: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
2: Welkom aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
3: Joehoe!
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
6: Wauw, de grootste schommel van de wereld!
7: En een avonturenparcours!
5: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
8: Bellewaerde!
5: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
9: Are you ready?
10: Beautiful people tomorrow.
9: For 2 weekends filled with unforgettable moments. One World Radio goes live from Tomorrowland.
10: Tomorrowland, everybody!
9: Enjoy the biggest sets, exclusive artist moments, and so much more. Wherever you are, the festival comes to you.
11: One World Radio, live from Tomorrowland.
9: Tune in today. Find all info in the Tomorrowland app. Together with Coca-Cola, KuCoin, and Anchor.
12: And as Elio, greetings from Portugal. Everybody, come to Tomorrowland and share some love for music.
13: Hi, Tomorrowland. Greetings from California to everybody around the world.
11: Join us today, live from Tomorrowland. Coming up in the mix, Barry Can't Swim.
9: Barry Can't Swim, return to Bebo. His new track plays soon.
11: Dear Jade.
9: Dear Jade, this track is called Space Dance and it's also on the way. First, Josh Gigante with Feel So Right. And

0: Aldi 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
4: Kruidvat gaat deze zomer voor vitaminiprijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Deze week kom je bij Spar voor...
6: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
5: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
5: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom. Ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
7: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: Zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
3: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Zij de Vos.
5: Ja, Lemmis.
4: Wat gooien we straks op de barbecue?
5: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
4: Een goeie viski.
5: Of een lekkere langoustine.
4: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is ze.
7: De Vos Lemmis.
8: Deze week kom je bij Spar voor...
9: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
8: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
9: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
8: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
10: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
11: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
12: Experience the Tomorrowland JBL Flip 7 speaker. Bold JBL Pro sound. AI sound boost. And 16 hours of non-stop music. Waterproof, dustproof and built to party anywhere. Get yours now at store.tomorrowland.com.
13: What's up, this is Alec.
14: Hi, I'm Miss Monique, and I'm looking forward to seeing you all dance at Tomorrowland.
15: Join us today, live from Tomorrowland. Coming up in the mix, Josh Baker.
16: Josh Baker coming up on One World Radio with Poppy Bascom. The new track is called My Place.
15: Calvin Harris.
16: Calvin Harris and Jazzy with Satisfy also playing soon.
15: And now, this is Lost Frequencies.
17: Hey guys, I'm Lost Frequencies, and I hope you're having a good time here at Tomorrowland One World Radio.

0: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
2: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
3: Honda, the power of dreams.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
6: Are you ready?
7: Beautiful people tomorrow.
6: For 2 weekends filled with unforgettable moments. One World Radio goes live from Tomorrowland.
7: Tomorrowland, everybody!
6: Enjoy the biggest sets, exclusive artist moments, and so much more. Wherever you are, the festival comes to you.
8: One World Radio, live from Tomorrowland.
6: Tune in today. Find all info in the Tomorrowland app, together with Coca-Cola, KuCoin, and Anchor.
9: Hi, people of tomorrow. It's Gorgon City here.
10: What's up, guys? It's Griffin.
11: Hey, it's David Guetta. Make sure you join me at Tomorrowland.
8: Join us today, live from Tomorrowland. Coming up in the mix.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
4: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
5: Wow, de grootste schommel van de wereld.
6: En een avonturenparcours.
4: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde. Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
7: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn er al.
8: Joehoe!
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Wat was dat?
12: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op deleize.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
11: Flashy.
12: Voorwaarden op deleize.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
13: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
14: Mannekes.
15: Pompie.
14: Morgen.
15: Is gamma open tot 8 uur s'avonds.
14: En het is nog nee tegen BTW.
15: Weten we.
14: Maar niet voor iedereen, hè.
15: Weten we.
14: Alleen voor mensen met een gamma pluskaart.
15: Weten we.
14: Waar gaan we dus naartoe morgen?
16: Naar gamma.
14: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
15: Weten we.
17: Morgen is gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle gamma pluskaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
18: Are you ready?
19: Beautiful people tomorrow.
18: For 2 weekends filled with unforgettable moments. One World Radio goes live from Tomorrowland.
19: Tomorrowland, everybody!
18: Enjoy the biggest sets, exclusive artist moments, and so much more. Wherever you are, the festival comes to you.
12: One World Radio, live from Tomorrowland.
18: Tune in today. Find all info in the Tomorrowland app, together with Coca-Cola, KuCoin, and Anchor.
3: Hi, people of tomorrow. This is DOD.
6: This is James Hype, and make sure you join me at Tomorrowland. I can't wait to dance with you all on the holy grounds in Belgium.
12: Join us today, live from Tomorrowland. Coming up in the mix, Honey Love.
8: Honey Love coming up on One World Radio with Money Long. Don't Stop's the new track.
12: David Guetta.
8: This is also coming up. David Guetta, Jennifer Lopez, Save Me Tonight.
12: And now, this is Sunny Federa.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
1: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Sleepwalk. Onze baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
3: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
4: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
5: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
6: With Durex Intensity, you can feel it building. The heat, the anticipation. Then suddenly, everything clicks. That moment when you're completely in sync, that's intense connection. This Tomorrowland, discover your sound of connection with Durex. Take the quiz, find your time, unlock your playlist. Feel the heat, feel the beat. Durex Intensity.
7: Hello, my name is Diogo and I'm from Portugal. The DJs are amazing, the stages are the best I can ever imagine. Crowd, the environment is absolutely the best place in the world. Come to Tomorrowland. Whoa!
8: Join us today, live from Tomorrowland. Coming up in the mix, Cotier
9: coming up with Small Town Boy covering the 80s classic. Kolsch also playing soon. His latest track is Moments.
8: And now, this is Martin Garrix's

0: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
3: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Are you ready?
5: Beautiful people tomorrow.
4: For 2 weekends filled with unforgettable moments. One World Radio goes live from Tomorrowland.
5: Tomorrowland, everybody!
4: Enjoy the biggest sets, exclusive artist moments, and so much more. Wherever you are, the festival comes to you.
6: One World Radio, live from Tomorrowland.
4: Tune in today. Find all info in the Tomorrowland app, together with Coca-Cola, KuCoin, and Anchor.
7: Hi, people of tomorrow. This is John Summit.
8: Hi, I'm Sarah Landry, and I hope to see you at Tomorrowland. Truly a special place and not to be missed.
6: Join us today, live from Tomorrowland. Coming up in the mix, Jazzy.
9: With Luke Van Dyke and Moth to a Flame.
6: Matisse and Sadko.
9: And Endless Sunrise in the mix later on.

0: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Richie, citroen met framboos.
2: Richie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
4: Richie. Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
5: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
4: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
7: DSM Keukens.
6: Altijd open op zondag.
8: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn er al.
9: Joehoe!
10: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be.
11: Proximus. Think possible.
12: Deze week kom je bij Spar voor...
13: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
12: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
13: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
12: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom. Ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
14: Are you ready?
15: Beautiful people tomorrow.
14: For 2 weekends filled with unforgettable moments. One World Radio goes live from Tomorrowland.
15: Tomorrowland, everybody!
14: Enjoy the biggest sets, exclusive artist moments, and so much more. Wherever you are, the festival comes to you.
16: One World Radio, live from Tomorrowland.
14: Tune in today. Find all info in the Tomorrowland app, together with Coca-Cola, KuCoin, and Anchor.
17: Hey, people of tomorrow, this is Timmy Trouble.
18: Hey, we're Dimitri Vegas and Like Mike, and we're looking forward to seeing y'all dance at Tomorrowland. Make sure you don't miss it.
16: Join us today, live from Tomorrowland. Coming up in the mix.

0: Mannekes.
1: Pompie.
0: Morgen
1: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
0: En het is nog nee tegen BTW.
1: Weten we.
0: Maar niet voor iedereen, hè.
1: Weten we.
0: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
1: Weten we.
0: Waar gaan we dus naartoe morgen?
2: Naar Gamma.
0: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
1: Weten we.
3: Morgen is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
5: Wow, de grootste schommel van de wereld.
6: En een avonturenparcours.
4: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
7: Bellewaerde!
4: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
9: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Zonde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
12: Wat was dat?
13: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op deLijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
12: Flashy.
13: Voorwaarden op deLijze.be/superplus. DeLijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste deLijze-winkels gewoon open.
14: Experience the Tomorrowland JBL Flip 7 speaker. Bold JBL Pro Sound. AI Sound Boost. And 16 hours of non-stop music. Waterproof, dustproof, and built to party anywhere. Get yours now at store.tomorrowland.com.
15: And as Elio, greetings from Portugal. Everybody, come to Tomorrowland and share some love for music.
16: Hi, Tomorrowland. Greetings from California to everybody around the world.
17: Join us today, live from Tomorrowland. Coming up in the mix.
18: Boss of the People, Pumped Up Kicks.
17: Oliver Heldens.
18: And Run.
17: And now, this is Sunny Federa
18: with Let Me Be In Your Arms.

0: last-minute vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Mannekes!
2: Pompi!
1: Morgen!
2: Is Gamma open tot 8 uur s'avonds!
1: En het is nog nee tegen BTW?
2: Weten we!
1: Maar niet voor iedereen, hè?
2: Weten we!
1: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart!
2: Weten we!
1: Waar gaan we dus naartoe morgen?
3: Naar Gamma!
1: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%!
2: Weten we!
4: Morgen is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Pluskaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Knaldi. Nu bij Aldi. 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi. Altijd slim.
6: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu. Veel Lucovitaal. 1 plus 1. Gratis. Je gaat beter naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Experience the Tomorrowland JBL Flip 7 speaker. Bold JBL Pro sounds, AI sound boost, and 16 hours of non-stop music. Waterproof, dustproof, and built to party anywhere. Get yours now at store.tomorrowland.com.
9: People of Tomorrow, this is Cascade.
10: Hi guys, this is Amelie Lenz. Please check out my set at Tomorrowland. I cannot wait to see you guys.
11: Join us today, live from Tomorrowland. Coming up in the mix, Prosper.
9: Finally, the day has arrived that we can say tonight we will be sharing live music from Conciencia.
11: Axwell.
9: Sort of, not quite. We are at the pre-party tonight, the gathering, the countdown is on.
11: And now, this is Mole Grab.
9: So stick around, in the next 30 minutes we'll get on Axwell, our tune of the week. But right now, this guy is coming to Core Stage Conciencia. It is

0: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op deLijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
2: Voorwaarden op deLijze.be/superplus. DeLijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels...

0: haast met het vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Mannekes!
2: Pompie!
1: Morgen
2: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
1: En het is nog nee tegen BTW.
2: Weten we.
1: Maar niet voor iedereen, hè.
2: Weten we.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
2: Weten we.
1: Waar gaan we dus naartoe morgen?
3: Naar Gamma.
1: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
2: Weten we.
4: Gamma. Morgen is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Pluskaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
6: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
7: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%. Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. Min 55% op trostomaten.
8: Min 55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
10: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
9: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
11: Tomorrowland presents Dimitri Vegas and Like Mike at Ushuaia Ibiza. The magic of Tomorrowland is back at Ushuaia for an unforgettable season on the White Isle. Join us every Wednesday with Dimitri Vegas and Like Mike and weekly guests such as Oliver Heldens, Steve Aoki, Afrojack, Timmy Trumpet and many more. All info at Tomorrowland.com. See you this summer.
12: People of Tomorrow, I'm Jazzy.
13: Hey, what's up? This is Laid Back Luke.
14: Hi, I'm Kevin De Vries, and I hope to see you at Tomorrowland. Looking forward to see you all on the dance floor.
15: Join us today, live from Tomorrowland. Coming up in the mix,
16: Hello, Peggy.
15: Peggy Goo.
17: The countdown continues to the gathering tonight. We'll get Peggy Goo on the airwaves.
15: Kygo.
17: We'll also drop Kygo, Khalid and a confirmed Consensia artist in Griffin.
15: And now, this is Tame Impala.

0: Maar wat is dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je Maidelijzen-app of op delijzen.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delijzen.be/superplus. Delijzen. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delijzen-winkels gewoon open.
2: Richie, citroen met framboos.
3: Richie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
0: Richie. Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Are you ready?
6: Beautiful people tomorrow.
5: For two weekends filled with unforgettable moments. One World Radio goes live from Tomorrowland.
6: Tomorrowland, everybody!
5: Enjoy the biggest sets, exclusive artist moments, and so much more. Wherever you are, the festival comes to you.
7: One World Radio, live from Tomorrowland.
5: Tune in today. Find all info in the Tomorrowland app. Together with Coca-Cola, KuCoin, and Anchor.
8: Hi guys, my name is Steven. I'm representing South Africa.
9: Hi people of Tomorrowland, I'm Omar from Morocco.
10: Hello, I'm Sandra, I'm from Denmark. We are here at Tomorrowland because it feels like home.
7: Join us today, live from Tomorrowland. Coming up in the mix, Otto Knows.
11: The countdown is on to the gathering later on tonight. If you're listening at Dreamville, hello. For everybody else listening around the world, hello to you too. We will be broadcasting live tonight, so stick around for that.
7: And now,

0: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
1: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl, dat kan tellen.

0: Meer info op telenet.be.
1: Go Yellow!
2: Mannekes!
3: Pompie!
2: Morgen
3: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
2: En het is nog nee tegen BTW.
3: Weten we.
2: Maar niet voor iedereen, hè.
3: Weten we.
2: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
3: Weten we.
2: Waar gaan we dus naartoe morgen?
4: Naar Gamma.
2: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
3: Weten we.
5: Gamma. Morgen is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Pluskaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse Jumbo Mosselen van Boni.
7: Oh, korting op Jumbo Mosselen. Oh ja, met frietjes.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: With Durex Intensity, you can feel it building. The heat, the anticipation. Then suddenly, everything clicks. That moment when you're completely in sync, that's intense connection. This Tomorrowland, discover your sound of connection with Durex. Take the quiz, find your time, unlock your playlist. Feel the heat, feel the beat. Durex Intensity.
9: What up, people of tomorrow? This is Quintino.
10: Hey, I'm Vintage Culture.
11: Yo, yo, yo, this is Netcare.
12: Hi, I'm Alesso, and I hope to see you at Tomorrowland.
13: Join us today, live from Tomorrowland. Coming up in the mix, Kulsh.
14: Oh, let's get excited because the gathering is getting ever closer. Taking place at Dreamville.
13: Calvin Harris.
14: I mean, it's happening right now, but we will be live later, so stay with us.
15: Done my thing like you want me to.
13: And now, this is Sunny Federa.
14: We will get on some confirmed Conciencia main stage artists.

0: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wow, de grootste schommel van de wereld.
2: En een avonturenparcours.
0: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
3: Sleep World.
4: Onze baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
5: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
6: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
7: Deze week kom je bij Spar voor...
8: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
7: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
8: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
7: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
9: Tomorrowland presents Dimitri Vegas and Like Mike at Ushuaia Ibiza. The magic of Tomorrowland is back at Ushuaia for an unforgettable season on the White Isle. Join us every Wednesday with Dimitri Vegas and Like Mike and weekly guests such as Oliver Heldens, Steve Aoki, Afrojack, Timmy Trumpet and many more. All info at tomorrowland.com. See you this summer.
10: This is Amber from Australia.
11: Hi, my name is Katie Rondeau, and I'm from California.
12: My name is Ricardo, I'm from Brazil. Guys, you should come to Tomorrowland, it's the best thing ever.
13: Join us today, live from Tomorrowland. Coming up in the mix, yes! Barry Can't Swim.
14: Do not go anywhere, we are close to going live from The Gathering.
13: To Gail.
14: This guy's joining us at the festival, he's got lots to say, don't go anywhere.
13: And now, this is another.
14: These boys performed earlier this week at Pasha in a B.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli €5 korting bij aankoop vanaf €50.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op delijze.be/superplus. DeLijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
3: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
4: En hier uw linkeroor.
3: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
4: Wat blief?
3: Zie je het wel?
4: Oh, amai, dat is ampetant.
3: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
4: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
3: Wat?
4: Aan halve prijs.
3: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
4: Wat blief?
3: Bij Hans.
4: Ja, ja, het kan anders. Knaldi.
5: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar €1 per kilo. Aldi, altijd slim.
6: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
7: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvat prijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
8: Kruidvat.
9: Are you ready for two weekends filled with unforgettable moments?
10: Are you ready?
9: One World Radio goes live from Tomorrowland. Enjoy the biggest sets, exclusive artist moments, and so much more. Wherever you are, the festival comes to you.
11: I love you, Tomorrowland.
12: One World Radio, live from Tomorrowland.
9: Tune in today. Find all info in the Tomorrowland app, together with Coca-Cola, KuCoin, and Anchor.
13: Hi, people of tomorrow, I'm Sam Veldt.
14: Hey, I'm Winter Sculptor.
15: Yo, yo, yo, I'm Sebastian Ingrosso. See you at the festival. Can't wait.
12: Join us today, live from Tomorrowland. Coming up, Vintage Culture.
16: He's part of the family here at One World Radio. It is Vintage Culture. We'll hear from him in minutes.
12: Lost Frequencies.
16: We'll find out what it's like to be a stage host here at Conciencia from this guy. And let's get on MK, who will join Calvin this Friday in Ibiza with Ariel Free. She's coming to the Holy Grounds. She's crazy, in a good way.
12: And now, in the mix,

0: huishouden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
0: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.
3: Wat was dat?
4: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je Maidelijze-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli €5 korting bij aankoop vanaf €50.
3: Flashy.
4: Voorwaarden op delijze.be /Superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
5: Experience the Tomorrowland JBL Flip 7 speaker. Bold JBL Pro Sound. AI Sound Boost. And 16 hours of non-stop music. Waterproof, dustproof and built to party anywhere. Get yours now at store.tomorrowland.com.
6: This is Alon from Israel.
7: Hi, this is Annalisa from Italy.
8: Hey, people of Tomorrowland, this is Alex Foster from Newcastle, England.
9: And we love Tomorrowland!
10: Join us today, live from Tomorrowland. Coming up, Todd Turchey.
11: Nothing but the feel good today because we are counting down towards the gathering.
10: Medusa.
11: These boys will be here across two weekends. It is Medusa.
10: In the mix, this is the Bowser.
11: And I'll play this for you if you are listening at Dreamville, walking around open mouth, that the surroundings you find yourself in, it is a mini city and it's a place to celebrate. We will be there live tonight for the gathering. Only here on One World Radio will you be able to hear the party before the party. It's not even part of the Holy Grounds, it's just outside. But the energy is bubbling.

0: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
0: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Zij de Vos.
3: Ja, Limes.
2: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
3: Ah ja, met no-cap gourget, wajo, worstjes en slay samurai.
2: Of dingen, hè? Bougie burgers.
3: Dat is passé. Kom, herpak de Limes.
2: Oké.
3: Waarom neemde jij nu nog een burger?
2: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
1: de Vos Limes. Deze week kom je bij Spar voor...
5: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
1: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
6: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
7: Experience what's possible. Let's go! Together with Snapdragon, MediaMarkt is bringing tomorrow's AI and magical moments to Tomorrowland, Belgium. Experience powerful AI technology and become part of the people of tomorrow. If you're at the festival, make sure to visit us at our experience booth. MediaMarkt and Snapdragon. Discover tomorrow's AI.
8: Hello, people of tomorrow. This is Mind Against.
9: Hey, I'm Steve Aoki. I'm looking forward to seeing everyone, all of you, dance at Tomorrowland. Make sure you guys don't miss it.
10: Join us today, live from Tomorrowland. Coming up in the mix, Aaron Hibbell.
11: We need to talk about The Gathering because in 1 hour we will be going there live.
10: Adam Port.
11: And his host of the Dreamville. Let's get on some Tomorrowland facts for you.
10: And now, this is Camel Fat.

0: So I think I've spent the last 4 weeks looking at the timetable. I think I've memorised all of the names on the lineup. As if there are so many. One of the names is Maliv. That's his track, and he's performing on the Core stage this Saturday.
1: Bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
2: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
3: Honda, the power of dreams.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
5: Yoohoo!
6: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
6: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Ricci, citroen met framboos.

0: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Richie, de poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
2: Wow, de grootste schommel van de wereld!
3: En een avonturenparcours!
1: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
4: Bellewaerde!
1: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
5: Mannekes!
6: Pompie!
5: Morgen
6: is Gamma open tot 8 uur 's avonds.
5: En het is nog nee tegen BTW.
6: Weten we!
5: Maar niet voor iedereen, hè.
6: Weten we!
5: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
6: Weten we!
5: Waar gaan we dus naartoe morgen?
7: Naar Gamma!
5: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
6: Weten we!
8: Gamma! Morgen is Gamma open tot 20 uur en van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Experience what's possible.
10: Let's go!
9: Together with Snapdragon, MediaMarkt is bringing tomorrow's AI and magical moments to Tomorrowland, Belgium. Experience powerful AI technology and become part of the people of tomorrow. If you're at the festival, make sure to visit us at our experience booth. MediaMarkt and Snapdragon. Discover tomorrow's AI.
11: Hello, my name is Diogo and I'm from Portugal. The DJs are amazing. The stages are the best I can ever imagine. Crowd, the environment is absolutely the best place in the world. Come to Tomorrowland. Whoa!
12: Join us today, live from Tomorrowland. Coming up in the mix, Be Jammy.
13: In 30 minutes, we will be coming live from Dreamville, celebrating the gathering.
12: Robin S.
13: Yes, I am struggling to contain the excitement as well, but join us, don't go anywhere, we'll be going live.
12: And now, this is Martin Garrix.
14: People of tomorrow, it's Martin Garrix.
15: Tomorrowland.
14: Can't wait to see you there.
13: Main stage, tomorrow.
16: Stay.